mia mera Bekene rogme poco valusa Plegi po evrase Siopi po emora usse Faton trimatise